0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Strand. Generaties aan goede muziek.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: The names have been changed to protect the innocent.

Radio Zuidrand, de hele nacht lang.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. De Kennedy-tunnel is van maandag 7 tot en met woensdag 9 september 's nachts deels dicht. De afsluiting geldt telkens van 21 uur tot 5 uur. Er wordt per nacht in 1 tunnelkoker gewerkt. Verkeer kan in beide richtingen blijven rijden via de andere koker. Daar is per richting 1 rijstrook open. Maandag 7 september is de koker richting Gent dicht. Dinsdag 8 september is de koker richting Antwerpen dicht. De werken zijn nodig voor normaal onderhoud. Ze gebeuren 's nachts om de hinder te beperken. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie een abonnement heeft of neemt voor een autostaanplaats in de ondergrondse parking aan het Stadsplein in Mortsel, kan tot eind dit jaar gratis een fietsstalplaats krijgen. Het gaat om een proefproject van de stad Mortsel, de eigenaar van de parking. Eerder werd een deel van de parking omgevormd tot extra fietsenstalling. Met de actie wil de stad de nieuwe fietsenstalling bekender maken. Ze hoopt ook dat meer mensen vaker de fiets nemen. Na dit jaar wordt het project geëvalueerd. Boom neemt extra maatregelen tegen sluikstort. Als er huisvuil wordt gevonden in een openbare vuilbak, kan die tijdelijk dicht. De gemeente onderzoekt dan waar het afval vandaan komt. Op de vuilbak komt een sticker met uitleg. Na het onderzoek gaat de vuilbak weer open. Openbare vuilbakken zijn bedoeld voor klein afval van mensen die onderweg zijn. Huisvuil hoort er niet in. Met deze aanpak wil Boom inwoners daarop wijzen. Zo wil de gemeente overvolle vuilbakken, zwerfvuil en extra opruimkosten vermijden.
5: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ripple Circus, een gigantische spiraal van 2,5 meter hoog die over het podium rolt. Drie acrobaten en een flinke dosis kracht, flow en wrijving. In Ripple Circus gaat At The Tea Time Company de uitdaging aan met een metalen wiel dat soms gehoorzaamt en soms helemaal zijn eigen plan trekt. Fort Bom, zondag 6 september van 12:30 tot 15:00 in de namiddag. Gratis en zonder ticket. Info via www.mortsel.be/fortbom. En dit alles in Fort 4, te Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel plaatst extra verkeersborden langs de fietsostrade F1. Die moeten fietsers duidelijk maken dat ze er maximaal 30 km per uur mogen rijden. Door elektrische fietsen en speedpedelecs gaat het verkeer op fietspaden sneller dan vroeger. Vooral op drukke momenten kan dat gevaarlijk zijn. De stad vraagt fietsers om hun snelheid aan te passen en rekening te houden met elkaar. De politie voert ook geregeld snelheidscontroles uit. Wie met een speedpedelec te snel rijdt, riskeert een boete. Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. De Kennedy-tunnel is van maandag 7 tot en met woensdag 9 september 's nachts deels dicht. De afsluiting geldt telkens van 21 uur tot 5 uur. Er wordt per nacht in 1 tunnelkoker gewerkt. Verkeer kan in beide richtingen blijven rijden via de andere koker. Daar is per richting 1 rijstrook open. Maandag 7 september is de koker richting Gent dicht. Dinsdag 8 september is de koker richting Antwerpen dicht. De werken zijn nodig voor normaal onderhoud. Ze gebeuren 's nachts om de hinder te beperken. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie een abonnement heeft of neemt voor een autostaanplaats in de ondergrondse parking aan het Stadsplein in Mortsel, kan tot eind dit jaar gratis een fietsstalplaats krijgen. Het gaat om een proefproject van de stad Mortsel, de eigenaar van de parking. Eerder werd een deel van de parking omgevormd tot extra fietsenstalling. Met de actie wil de stad de nieuwe fietsenstalling bekender maken. Ze hoopt ook dat meer mensen vaker de fiets nemen. Na dit jaar wordt het project geëvalueerd. Boom neemt extra maatregelen tegen sluikstort. Als er huisvuil wordt gevonden in een openbare vuilbak, kan die tijdelijk dicht. De gemeente onderzoekt dan waar het afval vandaan komt. Op de vuilbak komt een sticker met uitleg. Na het onderzoek gaat de vuilbak weer open. Openbare vuilbakken zijn bedoeld voor klein afval van mensen die onderweg zijn. Huisvuil hoort er niet in. Met deze aanpak wil Boom inwoners daarop wijzen. Zo wil de gemeente overvolle vuilbakken, zwerfvuil en extra opruimkosten vermijden. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontich de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dartstand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, Post Kontich, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontich. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel plaatst extra verkeersborden langs de fietsostrade F1. Die moeten fietsers duidelijk maken dat ze er maximaal 30 km per uur mogen rijden. Door elektrische fietsen en speedpedelecs gaat het verkeer op fietspaden sneller dan vroeger. Vooral op drukke momenten kan dat gevaarlijk zijn. De stad vraagt fietsers om hun snelheid aan te passen en rekening te houden met elkaar. De politie voert ook geregeld snelheidscontroles uit. Wie met een speedpedelec te snel rijdt, riskeert een boete. Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ook dit jaar is de 77ste Scout Sint Paulus weer van de partij met verse pizza's op de jaarmarkt van Edegem. Je kan hun kraampje vinden aan de Terelstraat vlakbij Huis Hellemans. Een groot aanbod aan verfrissende drankjes, overheerlijke verse pizza's om je honger te stillen. 5 september op de jaarmarkt te Edegem. Pizza's van de 77ste Scout Sint Paulus. Kom zeker langs voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Iedereen, tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. De Kennedy-tunnel is van maandag 7 tot en met woensdag 9 september 's nachts deels dicht. De afsluiting geldt telkens van 21 uur tot 5 uur. Er wordt per nacht in 1 tunnelkoker gewerkt. Verkeer kan in beide richtingen blijven rijden via de andere koker. Daar is per richting 1 rijstrook open. Maandag 7 september is de koker richting Gent dicht. Dinsdag 8 september is de koker richting Antwerpen dicht. De werken zijn nodig voor normaal onderhoud. Ze gebeuren 's nachts om de hinder te beperken. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
1: I want you to want me.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is tijd om te proeven en te genieten. De Giro Jongens Duffel Oost nodigen je van harte uit op de Duffelse Bierfeesten. Het evenement van Park in 90, waar bierliefhebbers samenkomen. Ontdek op zaterdag 5 september meer dan 50 verschillende sterke bieren. Niet zo'n fan van alcohol? Geen zorgen. Er zijn ook heerlijke alcoholvrije opties beschikbaar. Zaterdag 5 september van 20 tot 2 uur 30 ochtends. Park in 90. Bierfeesten 2026, Brühl 12, de Duffel. Waar wacht je nog op? Proost! Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie een abonnement heeft of neemt voor een autostaanplaats in de ondergrondse parking aan het Stadsplein in Mortsel, kan tot eind dit jaar gratis een fietsstalplaats krijgen. Het gaat om een proefproject van de stad Mortsel, de eigenaar van de parking. Eerder werd een deel van de parking omgevormd tot extra fietsenstalling. Met de actie wil de stad de nieuwe fietsenstalling bekender maken. Ze hoopt ook dat meer mensen vaker de fiets nemen. Na dit jaar wordt het project geëvalueerd. Boom neemt extra maatregelen tegen sluikstort. Als er huisvuil wordt gevonden in een openbare vuilbak, kan die tijdelijk dicht. De gemeente onderzoekt dan waar het afval vandaan komt. Op de vuilbak komt een sticker met uitleg. Na het onderzoek gaat de vuilbak weer open. Openbare vuilbakken zijn bedoeld voor klein afval van mensen die onderweg zijn. Huisvuil hoort er niet in. Met deze aanpak wil Boom inwoners daarop wijzen. Zo wil de gemeente overvolle vuilbakken, zwerfvuil en extra opruimkosten vermijden. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café de Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.
3: Laat

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival voor jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel plaatst extra verkeersborden langs de fietsostrade F1. Die moeten fietsers duidelijk maken dat ze er maximaal 30 km per uur mogen rijden. Door elektrische fietsen en speedpedelecs gaat het verkeer op fietspaden sneller dan vroeger. Vooral op drukke momenten kan dat gevaarlijk zijn. De stad vraagt fietsers om hun snelheid aan te passen en rekening te houden met elkaar. De politie voert ook geregeld snelheidscontroles uit. Wie met een speedpedelec te snel rijdt, riskeert een boete. Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Save the date. Vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds. Parochiezaal Markt 28A te Sint-Katelijnen-Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ja!

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het

stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. De Kennedy-tunnel is van maandag 7 tot en met woensdag 9 september 's nachts deels dicht. De afsluiting geldt telkens van 21 uur tot 5 uur. Er wordt per nacht in 1 tunnelkoker gewerkt. Verkeer kan in beide richtingen blijven rijden via de andere koker. Daar is per richting 1 rijstrook open. Maandag 7 september is de koker richting Gent dicht. Dinsdag 8 september is de koker richting Antwerpen dicht. De werken zijn nodig voor normaal onderhoud. Ze gebeuren 's nachts om de hinder te beperken. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur aan de Japanse Villa Bonniverlijn nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: pretty boy.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidland. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Giro Jongens Duffel Oost presenteren met trots de derde editie van hun Park in 90 quiz. Ben jij klaar om je kennis te testen en je te meten met de slimste van Duffel? Of kom je gewoon voor een gezellige avond vol plezier en uitdaging met vrienden? Teams van alle niveaus zijn welkom. Gezellige sfeer gegarandeerd. De ideale start van het najaar. Inschrijven doe je via shop.stamhoofd.be/parking90quiz. Zet vrijdag 4 september met dikke letters in je agenda. Vanaf 19:30 s'avonds tot 1:00 s'nachts aan de Bruil 12, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wie een abonnement heeft of neemt voor een autostaanplaats in de ondergrondse parking aan het Stadsplein in Mortsel, kan tot eind dit jaar gratis een fietsstalplaats krijgen. Het gaat om een proefproject van de stad Mortsel, de eigenaar van de parking. Eerder werd een deel van de parking omgevormd tot extra fietsenstalling. Met de actie wil de stad de nieuwe fietsenstalling bekender maken. Ze hoopt ook dat meer mensen vaker de fiets nemen. Na dit jaar wordt het project geëvalueerd. Boom neemt extra maatregelen tegen sluikstort. Als er huisvuil wordt gevonden in een openbare vuilbak, kan die tijdelijk dicht. De gemeente onderzoekt dan waar het afval vandaan komt. Op de vuilbak komt een sticker met uitleg. Na het onderzoek gaat de vuilbak weer open. Openbare vuilbakken zijn bedoeld voor klein afval van mensen die onderweg zijn. Huisvuil hoort er niet in. Met deze aanpak wil Boom inwoners daarop wijzen. Zo wil de gemeente overvolle vuilbakken, zwerfvuil en extra opruimkosten vermijden. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aambeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Voor Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Mortsel plaatst extra verkeersborden langs de fietsostrade F1. Die moeten fietsers duidelijk maken dat ze er maximaal 30 km per uur mogen rijden. Door elektrische fietsen en speedpedelecs gaat het verkeer op fietspaden sneller dan vroeger. Vooral op drukke momenten kan dat gevaarlijk zijn. De stad vraagt fietsers om hun snelheid aan te passen en rekening te houden met elkaar. De politie voert ook geregeld snelheidscontroles uit. Wie met een speedpedelec te snel rijdt, riskeert een boete. Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Ontdek de coolste en snelste teamsport in jouw buurt. Inline hockey biedt dezelfde adrenaline en snelheid als ijshockey, maar zonder harde fysieke contacten. Het is een snelle, technische en betaalbare sport waarin plezier, teamspirit en actie centraal staan. Seizoensopening op 5 september. Kom vrijblijvend mee trainen bij Inline Hockeyclub Lapwings in Sporthal de Pollepel in Duffel. Info via www.lapwings.be. Er zijn 3 gratis proeftrainingen en materiaal ter plaatse te leen indien nodig. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, waar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Jongeren die vaker de verkeersregels overtreden, kunnen in politiezone Hekla naar een verkeersklas. Dat gebeurt sinds maart 2024 voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De eerste resultaten zijn goed. Van de 40 jongeren die de les volgden, gingen er nadien maar 2 opnieuw in de fout. De lessen zijn bedoeld voor jongeren die binnen 1 jaar 2 overtredingen begaan. Ze leren er nadenken over hun gedrag en over de gevaren in het verkeer. Ook politiezone Ruppel gebruikt deze aanpak nu. Zo willen de politiezones jongeren veiliger laten rijden en fietsen. De Kennedy-tunnel is van maandag 7 tot en met woensdag 9 september 's nachts deels dicht. De afsluiting geldt telkens van 21 uur tot 5 uur. Er wordt per nacht in 1 tunnelkoker gewerkt. Verkeer kan in beide richtingen blijven rijden via de andere koker. Daar is per richting 1 rijstrook open. Maandag 7 september is de koker richting Gent dicht. Dinsdag 8 september is de koker richting Antwerpen dicht. De werken zijn nodig voor normaal onderhoud. Ze gebeuren 's nachts om de hinder te beperken. Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en enkele periodes van regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vrijdag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er opnieuw wat regen vallen, maar tussendoor zijn ook droge periodes mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 23 graden. Er staat donderdag en vrijdag een matige zuidwestenwind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin om volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis open deurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Open deur volkskunstgroep De Moufflair, gemeentelijke school Het Kopschip. Ingang via de Dr. Jacobstraat 11 te Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep. Graag tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de open deurdag van volkskunstgroep De Moufflair uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Cultuurhuis IV Bika, Hemiksem, Schelle en Niel stelt voor op donderdag 3 september om 20 uur 's avonds in Hellegathof, Noeverseweg 34, te Niel, Frans Kalf, openluchtconcert. Frans Kalf is half Amsterdammer en half Gentenaar. En een cynische, vrolijke levenskunstenaar. Met pakkende liedjes en rake teksten neemt hij je onder het goedkeurend oog van Ramses Shaffy en Jacques Brel mee in zijn bitterzoete wereld. Kom hem ontdekken in Niel. De toegang is gratis, maar reserveren is nodig via www.ivbika.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

Dit is Radio Zuidland, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Oh.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand. Iris Erate.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.